Welkom bij Folky Way voor de Moody Blues. En maar liefst een aantal tracks van... Welke was ook alweer? Threshold of a Dream. A Threshold of a Dream. Never Comes the Day. Lazy Day. Are You Sitting Comfortably? The Dream. The Voyage. En Have You Heard? Allemaal all from 1969. Van dit album called On the Edge of a Dream. Next is Crandall Creek van 2026 and Head to Higher Ground.